0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9:00 geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens de Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

Thijs Ponsen Wichter was een gozon. En ik studelde eerst wat mornozon. 15 dozen sangria, slag ik de Rijnvoort gat. Ik ruik zo hard ik kon. Hey, signorita!

0: Het is nu 5:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7:00 krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9:00 vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Zo eigen is mijn toel, met al zijn mooie woorden. De toel door wie van honden, met al zijn verscheiden hond. Muziek rikt erin, ik pruif de smoek van het noorden. Ik roep de geur van het land.

had enkel bloot zijn baan of een dikke van de loon. Wie som met m'n riekdom heb m'n schat van al die woorden. En wat wie door met zeggen, geeft recht aan zijn bestond.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Na een periode van flinke overlast lijkt de rust terug op het Martini-kerkhof in de stad. Omwonenden hadden last van drugsdealers en verslaafden, die onder meer veel afval, geschreeuw en ruzies veroorzaakten. De bewoners stuurden burgemeester Roelien Kamminga een brandbrief en dat heeft gewerkt, constateert deze buurtbewoner.
5: Het is heel rustig. Ik zie heel veel toeristen weer door over de paden lopen, die voorheen om het park heen liepen, lopen nou weer lekker dwars doorheen. Het is als een park hoort te zijn.
4: De vaccinatiegraad in onze provincie ligt inmiddels onder de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aanbeveelt, concludeert de GGD Groningen uit de nieuwste cijfers van het RIVM. De vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken is wel iets gestegen. En een half uur geleden zijn de eerste wandelaars van de Groningse Vierdaagse van start gegaan. Vanwege de hitte een uur vroeger dan de bedoeling was. Ook gaan de 40 kilometer lopers vandaag verplicht de 30 kilometer te lopen. Meer over de Vierdaagse zometeen en in ons nieuwsoverzicht van 6:30.
6: Radio Noord.
7: De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, een warme ochtend na een warme nacht met de eerste lopers van de Vierdaagse inmiddels al onderweg inderdaad. We gaan er straks gelijk meer over horen in de ochtendploeg. Warm.

0: Nieuwe dag is aangebroken. Het is dinsdag vandaag, 4 augustus. Met hier in de ochtendploeg Daf de Blanke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met de mededeling dat het vandaag warm gaat worden. Zon en ook stapelwolken in de loop van de dag. De temperatuur kan oplopen tot 33 of 34 graden. En later in de middag en avond wel kans op een regen- of onweersbui. En we hebben een warme nacht achter de rug, hè?
1: Zo.
0: Oh, van een plaknacht. Slecht geslapen ook vannacht. Hoe zou dat zijn met al die lopers? Hebben die een beetje geslapen vannacht? En wat dacht je van de organisatie van de Vierdaagse?
3: Radio Noord.
4: De Groningse Vierdaagse.
0: Die Vierdaagse volgen wij 4 dagen lang bij ons op Radio Noord. Van finish tot start, zullen we maar zeggen, op de wat ingekorte dag van vandaag. Dimitri van Tijl, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: De eerste lopers zijn al onderweg, hè?
5: Ja, klopt. Om 5:30 waren de eerste lopers al onderweg. We staan hier ook met André Pater, de organisator. Ja, hoe vroeg ging jouw wekker?
6: Ja, ongeveer 4:05.
5: Ja. Vroeg?
6: Heel vroeg.
5: Ja. Maar het is het waard, want ik zie nog niet echt hele kleine oogjes bij, moet ik zeggen.
6: Nou, bedankt voor het compliment. Ja, nee, het is alles waard. En ik zei het net al, maar je hebt de beste wekker, is zo'n mooi evenement als dit. Ik stond meteen op.
5: Ja, want vertel eens, want vandaag is het natuurlijk de start van de Vierdaagse. Hoeveel mensen verwacht je hier aan de start vandaag?
6: Ja, we verwachten vandaag 3300 mensen aan de start. En die verwachten we vandaag dus tussen 6:30 en 9:00.
5: Ja, en dat is heel veel meer dan vorig jaar volgens mij, toen de eerste editie was.
6: Ja, klopt. Ja, vorig jaar hadden we 1400, dit jaar 3300 meer. Dan verdubbelt, echt heel blij mee.
5: Ja. Heb je ook nog iets van stress gehad vanochtend? Omdat je weet natuurlijk dat het zo warm gaat worden, dat het een ingekort programma is. Vandaag zou dan de 40 kilometer starten. Om 5:30, dat is nu de 30 geworden. Is dat nog iets wat door je hoofd spookt?
6: Ja, zeker, zeker. Het eerste wat ik deed vanmorgen is nog even een keer weer alles doorlopen. Weerbericht nog een keer bekijken. En ja, het is dubbel spannend. 1, het is weer de eerste dag van het wandelen. 2, het wordt ontzettend warm weer. En 3, het zijn dubbel zoveel wandelaars. Dus ja, zeker spannend.
5: Ja, behalve de route inkorten voor de 40 kilometer, wat hebben jullie nog meer gedaan?
6: Iedereen is daarnaast nog een uur naar voren getrokken. Dus de 40 kilometer die heeft hetzelfde tijdvak gehouden. 30 20, moet een uur eerder. Dus je start ook uiterlijk tot 9:00 vandaag.
5: Ja, en extra waterpunten volgens mij ook, hè?
6: Oh ja, zeker. Ja, 2 waterpunten extra. En wij hebben extra veel monitoring met EHBO en op het weer en op het goed gaat, et cetera.
5: Ja. Even de eerste dag, de route. Waar gaan ze allemaal langs vandaag?
6: Ja, de eerste dag is bij ons dag west. Hè? Dus dag 1 die gaat richting Omlanden. Daar is dus nu een groot stuk van afgesnoept. Maar we hebben nog steeds, vooral de 30 kilometer gaat nog door een heel groot gebied Omlanden heen. De 20 kilometer die pakt het meest oostelijke gebied van de Omlanden. En we hebben dus midden op de Omlanden, op de P1 van de Omlanden, hebben wij nog een klein evenemententerrein. Dat is een kleine verrassing voor de wandelaar straks. We gaan ook nog, dat is heel mooi, we zijn gisteren begonnen in de Martinikerk. Vandaag gaan wij door, of over, de paardenrenbaan op het Stadspark. Ja. Mooie iconen van Groningen.
5: Ik breng je even helemaal van de lopen even naar meneer. Meneer, ik ga u even snel wat vragen. Ik zie al een medaille, klopt. Oh, dat is geen medaille, dat is een pas. Nee. U gaat de 30 kilometer lopen.
7: We gaan er helemaal voor vandaag. Ja. We zijn vorig jaar ook meegedaan, dus.
5: Dus u heeft ze alle twee dan straks gelopen?
7: Zeker, ja.
5: Waar kijkt u vandaag het meest naar uit?
7: Gewoon de sfeer. De sfeer. Dat is het mooiste, wat vorig jaar ook mooi was. En dat, daarom zijn we hier.
5: Ja, wat komt u ook uit de stad?
7: We komen uit Den Haag.
5: Uit Den Haag?
7: Ja.
5: Wat komt u van ver dan?
7: Dus toch wel, valt wel mee.
5: Ja, maar het is wel mooi dat u dan hier ook de Vierdaagse komt, want het is vroeg.
7: Het is heel vroeg, maar we slapen in het Markthotel, dus we hoeven niet zoveel te rijden.
5: Ja,
7: dus.
5: Heel goed. Dan zou ik zeggen, heel veel succes en zet hem op.
7: Dankjewel.
5: En pas op de hit, hè?
7: We hebben genoeg water bij ons.
5: Heel goed.
7: Oké, fijne dag.
5: Nou, hier vanuit de Grote Markt gaan de volgende horde aan lopers gaan in ieder geval starten met de 20 kilometer. En dan gaan we jullie natuurlijk elk uur gewoon op de hoogte houden.
0: Ja, we gaan je vaak horen vandaag, Dimitri van Tijl, op de Grote Markt in de stad. En misschien leuk ook, vanaf 10:00 zijn we ook met Radio Noord live op de Grote Markt aanwezig. We zitten in een grote glazen studio op de Grote Markt en we begeleiden alle mensen die dan binnenkomen. Dat doen we dan van 10 tot 4 bij ons op Radio Noord. Goeiemorgen.

0: Wet, wet, wet. Met zanger Marty Pello. En die goede stem. En Angel Eyes. Het is 6:15.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: En vandaag is dat Sientje Huisman van de camping in Den Handel. Sientje, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wandelen is een beetje het thema deze week natuurlijk met de Groningse Vierdaagse. Hou jij van wandelen?
3: Nee. Ik loop heel veel, maar dat wil zeggen op mijn eigen terrein. Maar ik ga niet echt wandelingen maken, nee.
0: Nee, dat is niet aan jou besteed.
3: Nee. Ik vind ook niks aan.
0: Nee, hè?
3: Nee.
0: Nee, want steeds meer mensen doen dat.
3: Of zo, maar nee.
0: Maar jouw stappen tellen, nee. Eindigt wel hoog na een hele dag lopen op de camping.
3: Oh ja. Ik kom gemiddeld meer dan over de 10.000.
0: Echt waar? Zo?
3: Ja, zeker.
0: Ja, dat houdt je jong ook natuurlijk.
3: Ja, moet ook, hè?
0: Ja, want hoe is het op de camping op dit moment?
3: Nou, de gemiddelde bezetting is hier ongeveer ruim 70%.
0: En daar ben je tevreden mee?
3: Oh ja, dat is prima.
0: Ja. Want jij hebt die camping en dat heb je eigenlijk na je pensionering, toch?
3: Nee, camping heb ik al 31 jaar.
0: Ja, oké, maar je bent al met pensioen, zo bedoel ik het.
3: Oh ja, hoor.
0: Ja. Maar de camping gaat gewoon door.
3: Ja. Nou ja, dat is... als ik zeg ik stop, dan stop ik, ja.
0: Ja, maar daar heb je geen zin in.
3: Nog niet.
0: Nee. En wat heb je nou allemaal zo al op dit moment op de camping? Want dit zijn wel de hoogtijdagen, denk ik.
3: Van alles. Jongeren, ouderen, mensen die dus fietsroutes doen. Mensen die dus Pieterpad lopen of het Prontjewoudpad. Ja, van alles.
0: Ja, en zijn wel mensen...
3: Van zo ongeveer de hele wereld, want ik heb ook al mensen uit Nieuw-Zeeland gehad.
0: Oh, echt waar?
3: Ja, ik zag het, ze hadden gebeld en ze waren dan heel goed Engels. Ik denk, nou, oké. Maar toen kwamen ze hier met een Duitse camper, een Duits kenteken. Ik denk, nou, dat zijn geen Duitsers, want die praten niet zo goed Engels. Nou ja, dat zeiden ze dus ook, ze kwamen uit Nieuw-Zeeland. Ja, want een van hun dochters die studeerde in Duitsland en daar wouden ze dus heen. En dan hadden ze daar dus een camper gehuurd. En dan gingen ze met de andere dochter hier naar.

0: West-Europa door.
1: En toen kwamen ze in Den Andel terecht.
0: Ja, nou ja, dat komt omdat ik op een internationale campersite sta.
1: Ja, ja, ja. Want, ja, maar dan hoor je wel mooie interessante verhalen van al die gasten over de hele wereld.
0: Hè? Oh ja, dat is juist ook het hele leuke. Waar ze ook allemaal vandaan komen. Want ik heb dus alle dagen staan er mensen uit Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Noorden. Zeggen, van alles hebben we hier.
1: Ja, ja. En die nemen van alles mee, die vertellen van alles aan je.
0: Ja, maar die vragen dus ook heel veel wat hier in de buurt te doen is natuurlijk.
1: Ja,
0: ja, nou ja, dat...
1: En wat,
0: dat
1: zoeken, wat zoeken ze dan vooral? Zoeken ze vooral de rust bijvoorbeeld? Kan me zo voorstellen.
0: Nou, en ook gewoon hoe de omgeving eruit is. En de meeste mensen, of ze fietsen, of ze wandelen, of vissen. Hè, er zijn sommigen van het weekend waren er weer een aantal... Nou, ik noem nog steeds jongens, maar inmiddels zijn dat al mannen. Die komen dan met hun vrienden, komen ze dus hier alleen het weekend... maar ze komen niet bij het water weg, want ze zitten alleen maar te vissen.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Nee, dat kan ook, hè. Als dat ontspanning biedt, ja, ja, ja, toch? Ja.
0: Ja, zeker, ja.
1: En heb je echt alleen campers of mag ook wel een caravan of een tent bij jou staan?
0: Alles. Alles staat hier. Caravans, het is niet alleen campers. Nee, het grootste gedeelte is dus caravans. Tenten, alles zit hier. Alles komt hier.
1: Ja. En lekker, hè, dat het, ja, nu zo mooi weer is ook op een camping.
0: Ja, ja, dat is, het is nu bijzonder rustig wat de wind betreft. En op dit moment helemaal geen wind. Maar wel heel erg bewolkt. Als ik dit zo zie, dan dreigt het wel een beetje. Denk ik, nou, kan wel gaan regenen, maar...
1: Ja, nou, dat, ja, voor mij niet, hoor.
0: Dat hebben we wel nodig.
1: Ja, ja, dat wel, ja. En is, ook, is het ook te warm dan nu voor jou met die te straks? Richting de 30
0: nee,
1: graden?
0: Nee, nee, hoor, hier niet. Wij zitten vlak bij de kust, hè.
1: Ja, dat scheelt weer een paar graden, hè.
0: En het is, ja, zeker, dat scheelt echt veel.
1: Ja.
0: Want als ik gewoon naar Winsum ga om boodschappen te doen of wat dan ook... Nou, dan merk je gewoon dat het dus heel veel warmer is. Je zit in de open lucht, hè? Dat is anders. We zitten nog niet in het bos.
1: Nee, dat scheelt echt inderdaad. Ik wens jou, ja, ik wens jou een mooie dag vandaag. Werk ze en doe een beetje rustig aan met de temperatuur, toch?
0: Ja,
1: okay,
0: helemaal goed.
1: Dag, Sintje.
0: Prima.
1: Yo, mooi.
0: Ja, doei.
2: Hoi. De Vroege Vogel.

0: Harry Styles en zijn American Girls. Het is 7:07, een ochtendploeg op Noord. Met een blik op het nieuws buiten Groningen. De brand in het natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Er is tot nu toe een gebied van zo'n 100 hectare getroffen en het vuur is nog altijd niet onder controle, laat de veiligheidsregio daar weten. Gistermiddag ging het nog om een gebied van 21 hectare, nu dus 100 hectare. De brand brak gisteren aan het eind van de ochtend uit. Vuur verspreidde zich snel doordat het harder ging waaien en door de hoge temperaturen. Honderden brandweermensen uit het hele land zijn bezig om de brand onder controle te krijgen in Limburg. En dichter bij huis was er gisteravond ook een akkerbrand bij Assen. De brandweer was snel aanwezig om de grote brand van ongeveer 150 meter in lengte te blussen. Er stond gemaaid stro in brand, waardoor het vuur zich snel uitbreidde, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe. De vele rook verspreidde zich snel over de snelweg tussen Groningen en Assen. En doordat er veel mensen op afkwamen, heeft de politie het verkeer in goede banen moeten leiden. Na een half uur werd het zijn brandmeester gegeven gisteravond bij Assen. De politie neemt steeds vaker pepperspray en gasalarm en luchtdrukpistolen in beslag. Die kunnen over de grens in Duitsland namelijk makkelijk gekocht worden, omdat daar geen vergunning nodig is. Het is al jaren een doorn in het oog van de politie.
1: De aantallen waarin ze in beslag worden genomen en ook waarvoor ze worden gebruikt. Dus binnen het criminele circuit, ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen naar scherpschietend. Dus van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
0: Ze worden niet alleen gebruikt voor criminele zaken, maar ook als zelfverdediging. Vorig jaar werden bijna 2000 gasalarmwapens gevonden en ruim 1500 luchtdrukpistolen. En in een tuin van een woning in Rotterdam heeft de politie gisteravond een explosief gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie werd gewaarschuwd en heeft het explosief verwijderd. Het zal elders tot ontploffing worden gebracht. De politie was naar de woning gegaan in de wijk Feyenoord naar melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren werden gecontroleerd. Er werd geen vuurwapen gevonden, maar dus wel een explosief in de tuin. De politie doet verder onderzoek daarna. Nieuws uit Groningen komt er zometeen aan. En Rob, wat heb je voor ons?
2: Blijdschap bij buurtbewoners van het Martini Kerkhof in de stad.

0: Tim, Finn en Fraction, Too Much Friction. Het is bijna 6:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Groningse Vierdaagse is dus in volle gang. Een uur geleden, rond 6:30, gingen de eerste lopers op pad vanaf de Grote Markt in Groningen. Vanwege de hitte gaan alle 3300 wandelaars vandaag een uur eerder van start dan de bedoeling was. Ook lopen de 40 kilometer lopers vandaag verplicht de 30 kilometer. Een van de deelnemers is Jesco Strookmeijer, die zich voor de 30 kilometer had opgegeven.
2: Ik heb er zin in, ja. Gelukkig wat de rest van de week niet zo vreselijk waren. Dus wie gewoon saai.
3: Ja, want ik zie een dikke rugzak. Daar zit denk ik zonnebrand in en ook wat water, denk ik.
2: Ja, water en een beetje eten en een beetje suikers en dat soort dingen.
3: Vandaag dus die 30 kilometer. Waar kijkt u nou het meest naar uit vandaag?
2: Weerkom, glaasje bier.
1: Na een periode van flinke overlast lijkt de rust teruggekeerd op het Martinikerkhof in Groningen. Een aantal weken geleden stuurden bewoners rond de Martinikerk nog een brandbrief naar burgemeester Rodin Kammerga. Ze had het last van drugsdealers en verslaafden die onder meer veel afval, geschreeuw en ruzies veroorzaakten. De brandbrief heeft gewerkt, constateert deze omwonende, die vanwege zijn veiligheid liever anoniem blijft.
4: Zeker de handhaving heeft een stap vooruit gemaakt. Die heeft veel meer ingegrepen en veel meer een soort zero tolerance policy gebruikt, waardoor het nu echt gewoon opgelost is voor het grootste gedeelte. Heel af en toe heb je nog weer van die momenten dat er even weer niet opgelet wordt en dan is het binnen no time ook weer terug. Dat is wel typerend voor de situatie, maar voor nu is het weer heel fijn.
1: De gemeente Groningen laat in een reactie weten dat er tijd nodig was om een dossier op te bouwen tegen de grootste overlastgevers. Dat de gemeente nu gebiedsverboden kan opleggen draagt het meest bij aan het aanpakken van de overlast. De politie heeft zondag op last van de burgemeesters van de gemeenten Eemsdelta en het Hoge Land ingegrepen bij een illegale samenkomst van auto's, motoren, quads en scooters. Ongeveer 200 mensen kwamen met tientallen voertuigen bij elkaar op het metaalpark in Farmsum om te racen en burn-outs te showen. Vervolgens sloten agenten in- en uitvalswegen af voor een grootschalige controle. Nadat de groep in Farmsum werd weggestuurd, gingen tientallen mensen naar de Eemshaven. Ook daar greep de politie vervolgens in. In totaal zijn er 108 voertuigen en 82 personen gecontroleerd. Er zijn er diverse bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen. Eén persoon is aangehouden vanwege een openstaande gevangenisstraf. De vaccinatiegraad in onze provincie daalt al jaren en ligt inmiddels onder de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aanbeveelt. Concludeert de GGD Groningen uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM. De landelijke vaccinatiegraad onder jonge kinderen is opnieuw licht gedaald. Ook neemt het aantal kinderen dat niet meedoet aan het Rijksvaccinatieprogramma toe. Volgens de WHO is de vaccinatiegraad van 90% tot 95% nodig om de verspreiding van infectieziekten te beperken. In Groningen is de dalende trend al zichtbaar sinds 2015. De vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken is wel iets gestegen, al dus de GGD. Bij de ingang van het Stadspark in Groningen is een grote boom op 3 plekken afgebroken en naar beneden gekomen. Grote takken versperden daardoor het fietspad in de richting van Stadswijklaan Huizen ten noorden van Martini Plaza. Voorbijganger Thijs IJsbeert heeft een melding van gemaakt bij de gemeente.
5: Ik kwam van een vergadering en ik fiets eigenlijk een beetje verkeerd ook eerst. En toen kwam ik hier langs. Ik denk, ligt een boom hier op de weg. En ik heb stopt, gekeken of er een melding was bij de gemeente. En die was er niet. Dus ik heb gebeld.
1: Nou, voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak van het knakken van de boom is nog onduidelijk. En in het Noordlaarderbos aan de Polseweg heeft gistermiddag kortstondig een kleine brand gewoed. Een wandelaar ontdekte het vuur en schakelde de hulpdienst in. De brandweer was snel te plaatsen om erger te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is niks bekend. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, zomaar eens even naar de Grote Markt, waar de wandelaars komen die zometeen van start gaan voor hun vierdaagse. En ook ons lopend vuur van gisteren. Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. En natuurlijk, rond 6:45, Harma met het weer.
8: Goedemorgen, hallo.
9: Goedemorgen, Edwin.

0: ochtendploeg op Noord en Spanish Roll.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: We volgen ze allemaal, die lopers, die ruim 3.300 zijn het er. Die door de binnenstad van Groningen uiteindelijk de stad uitlopen op hun eerste dag. En straks gaan weer lopers van start. Dimitri van Tijl, goedemorgen.
2: Tom van Dirk.
3: Goedemorgen.
0: Aardig druk al,
3: ja,
0: hè?
3: Het is inderdaad nu, wat is het, vijf? Het is aardig druk, ja. Net kwam de tweede horde aan mensen kwam binnen. En toen heb ik toch echt wel heel veel mensen gezien. We zitten hier ook nu aan tafel met vijf die zo meteen de 20 kilometer gaan lopen. En ik begin even met u. Wat is uw naam?
4: Dirk Schepper.
3: Dirk, 20 kilometer zie ik. Dit is de eerste keer dat jullie meedoen volgens mij aan de Vierdaagse.
4: Ja, dat klopt.
3: Ja. Waar kijkt u nou het meest naar uit?
4: Naar de finish.
3: Kijkt u er nu al tegenop?
4: Nee. Nee, ja, de afstand is niet zo moeilijk. Nee. Ik heb wel eens 100 kilometer hard gelopen. Ja.
3: Een ultramarathon?
4: Ja, 50.
3: Nou, ja. Alsof het niks is.
4: Nee, dat bedoel ik.
3: Dan gaan we even hier, hè. Dan ga ik even over de tafel heen. Want jullie hebben volgens mij een loopgroep, heb ik begrepen, in Hoogkerk.
5: Klopt, loopgroep Hoogkerk, ja.
3: Want hoe heet u?
5: Clara Hummel.
3: Clara, vertel eens, 20 kilometer. Ja, meneer zei net, Dirk zei net van ik kijk meestal uit naar de finish. Hoe zit dat bij u?
5: Nou, ik wil gewoon genieten van de omgeving. Alleen het is wel bekend terrein natuurlijk voor ons. Maar goed, dat geeft niks. Het is wel leuk met al die mensen. Ja. Ja.
3: Want de omlanden, stadspark, er komt veel groen tegen vandaag.
5: Wat kom ik tegen?
3: Veel groen tegen vandaag.
5: Ja, ja, veel mensen.
3: Ja. Ja. Was wel vroeg vanochtend, hè?
5: Helemaal geen probleem mee.
3: Geen probleem?
5: Nee, geen probleem. Nee.
3: En even tegen de warmte, mevrouw. Hebben jullie veel water mee, zonnebrand? Hoe is de bepakking?
6: Nou, ik heb wel waterbeaming, maar onderweg is er ook water, hè? Ja. Dus ik denk, van ik hoef niet te veel mee te nemen. Dan mag ik allemaal mee houden. Dus dat is niks weer.
3: Nee, extra kilo's ook niet zo handig met het weer.
6: Nee. Snap ik. Maar het was wel, ik vond het wel vroom. Zou je nou, maar ik vond het echt vroom. Maar zij stuurt me altijd appjes om wakker te worden.
3: Ja. Want was het een beetje moeilijk te doen dan, wakker worden vandaag?
6: Nou, er viel mee, want het was warm. Dus ik heb niet zo goud sloop.
3: Nee. Nog even, wat is uw naam?
6: Paula.
3: Ja, ik heb het net aan iedereen gevraagd. Waar kijkt u het meest naar uit? Nog even naar u ook. Waar kijkt u het meest naar uit?
6: Nou, ik wil voor half veel lol hebben met mijn kander. Vooral genieten. Ja.
3: Want lopen jullie één dag of alle dagen?
6: Nee, voor je gewoon. Maar er zit gewoon druk op. Dus als men het wil, dan wil het niet. Nee. Maar we gaan voor je.
3: Lekker geniet, zou ik zeggen.
6: Ja.
3: Hartstikke veel plezier allemaal.
7: Kom goed, dankjewel.
3: Nou, en dit zijn dus vijf mensen die hier vandaag gaan lopen. Het is inmiddels over 6:30, bijna 7:15. En er komen straks nog veel meer mensen binnen hier op de Grote Markt.
0: Dimitri van Tijl verwelkomt ze allemaal stuk voor stuk.
1: De Groningse Vierdaagse.
8: Live vanaf de Grote Markt in stad. Goeiemorgen.

0: is 16 voor 7. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Wat een plaknacht was het, zeg.
1: Ja, het was flink warm. Zo op hier en door waren de temperatuur niet eens onder de 20 graden kwam. En dan spreken we dus van een tropennacht. Ja, en de bewolking die was er ook debet aan. Die bewolking die is afkomstig van restanten van buien die over het zuidoosten en oosten van Nederland trok. En door hebben het zuidoosten van de provincie nog een paar spatjes van had. En op dit moment trekt dat allemaal weg en dan is het wachten op de zon. En die komt vandoor met hele hoge temperaturen. Op dit moment 20,5 graden in de stad. Gisteren werd 32 graden. De barometerstand doet zo'n 15 millibar en het is nog bewolkt. Bewolkt weer ook meldt vanuit het Visvliet. 18 graden, een zwakke zuidelijke wind. En gisteren werd 30,5 graden in een roodschaal. Werd net geen tropische dag. Het werd 29,5 graden. Dikke 29,5 graden. Met 12,5 uur de zon. De verdampte 7 millimeter. En op dit moment 19 graden en bewolkt weer met 12 kilometer zicht. Vroeg, ja, de bewolking van op dit moment die trekt voort. Nou, nu of 9 of 10, die komt de zon erdoor. Nou, en nu wordt het flink harder. De wind uit zuidelijke regio's is zwak tot matig. Met 28, 29 graden op de wadden en 35 graden verder de provincie in. Overdag blijft droog, maar vannacht wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. Loten kloot weer op met een minimum van 19 of 20 graden. De maart blijft droog met geregeld zon. De temperatuur 23 graden op de wadden tot 27 graden verder de provincie in.
0: Dankjewel, tot over een uurtje. En zometeen ietsje later dan je van ons gewend bent door de Vierdaagse. Ons loopt het vuur van gisteren. Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes.

0: Zand erover, toch? Het Speed Me en Marieke.
1: Lopend vuur.
0: De technologie waar we dagelijks gebruik van maken wordt steeds geavanceerder. Maar zijn er ook grenzen? De brillen van Meta zijn in het nieuws. Die bril kreeg al de bijnaam gluurbril. Het gaat om AI-brillen met ingebouwde camera's. En we kunnen van alles filmen, maar zonder dat iemand het doorheeft. Die filmpjes verschijnen ook al online. Bijvoorbeeld van nietsvermoedende vrouwen die naar de wc gaan, bijvoorbeeld. Nou, daar is een hele discussie over. Moet dit eigenlijk allemaal wel kunnen? Bitch of Freedom, dat is een organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten. Die zegt van, nou, laten we dit maar eens verbieden. Een Europees Comité voor Gegevensbescherming kijkt er nu naar wat we hiermee moeten. Maar er zijn natuurlijk steeds meer dingen die diep doordringen in ons leven. Denk aan iets heel simpels als de deurbelcamera die filmt. En waar komen al die beelden bijvoorbeeld terecht? Of Google Maps. Nou, er zijn zoveel dingen. Allemaal nieuwe snufjes die er steeds meer bij komen. Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. Wat allemaal binnengekregen, hè, Daphne?
2: Nou, Yildiz die zegt, zulke technologie kan handig zijn. En ik vind het wel echt een toevoeging. Maar je moet de mensen die het met verkeerde intenties gebruiken, die moet je aanpakken. En daar moet vooruitgang, dus technologische vooruitgang, niet onder lijden.
0: Ah ja. Maar het loopt je heel vaak achter de erachteraan natuurlijk, hè? Want die filmpjes die staan nu al online.
2: Ja, precies.
0: Nu kun je ze pas aanpakken natuurlijk.
2: Ja, inderdaad. Mike die vraagt zich af, welke privacy eigenlijk? En dat zegt Herman ook. Ja, als je verkeersdeelnemer bent, dan word je tientallen keren per dag gefilmd door veel automobilisten met een dashcam,
0: ja,
2: motorrijders met een helmcamera of fietsers die met hun mobieltje in de hand rondfilmen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar zo'n dashcam is wel weer handig, want daardoor zagen we gisteren bijvoorbeeld die spookrijder.
2: Ja, precies. Ja, dat kan ook wel weer handig zijn. Maar ja, daardoor word je dus wel elke dag gefilmd. En dat heb je ook met die deurbellen.
0: Ja, zeker. Dat kan, als hij niet goed staat gesteld en dan staat op de straat. Ja, de politie heeft er vervolgens ook wel weer heel vaak wat aan. Hè? Want die, als er ergens iets gebeurd is, een overval, een explosie, een ongeval, dan zeggen ze ook vaak, heb je beelden op de deurbelcamera, deel ze met ons.
2: Ja, want meestal filmen die niet alleen precies voor je deur, maar ook de hele straat.
0: Hoewel dat niet mag. Dat is ook
2: precies.
0: Nog weer.
2: Ja. Er zijn wel regels voor. Ja, en Joke die zegt ook nog, privacy hebben we al lang niet meer. Maar deze bril vind ik echt niet kunnen. Onbegrijpelijk dat zoiets op de markt gebracht kan worden.
0: Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. Gisteren ons lopend vuur. 94% van de stemmers was ermee eens. Straks over een minuut of 10 vind je een nieuw lopend vuur al op rtvnoot.nl en in onze app.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: Material Lover van Sienna Spyro. Eerste dag van de Groningse Vierdaagse. En dat wandelen, dat is in. Maar ja, wat doe je eigenlijk tijdens het wandelen? Nou, met die vraag ging Bertel van Balveren in Appingendam de straat op. En hij begon met deze vraag.
1: Wandelt u wel eens?
2: Ja.
3: Ja, zeker wel.
2: Ja, zeker wel. Om een beetje fit te blijven, toch?
1: En wat doet u dan tijdens het wandelen?
2: Eigenlijk niet veel.
4: Ja, vaak denken, hè?
1: Denkt u helemaal nergens aan?
2: Ja, overal aan.
1: Oh ja?
2: Ja.
3: Gewoon eens, gewoon winkels kijken.
1: Maakt u het hoofd een beetje leeg? Moet ik het zo zien?
2: Dat probeer ik.
1: Hoe gedachten schieten door het hoofd?
2: Nee, gewoon dat ik een fijn leven heb.
1: Je zou ook naar muziek kunnen luisteren of zo.
2: Klopt, dat doe ik ook wel eens.
3: Ik wou graag alleen lopen ook. En dit, vroeg of later krijg je weer ruzie of weet ik veel waars.
5: Het is wel heerlijk relaxed als je loopt.
6: En je ziet er natuurlijk mooie dingetjes die je anders niet ziet als je snel gaat.
5: Als je fietst, ja, ben je zo bezig met het fietsen. Terwijl als je loopt, kijk je steeds meer om je heen. Dan zie je de planten, dan zie je alles wat er gebeurt.
3: Er komt rustiger bij je over
1: ook. Is dat ook een beetje een vorm van onthaasten of zo? Dat wandelen neemt
3: er
1: lang?
3: Wel. Ja, hoor.
2: Er is zoveel op de wereld. Als je wil, kan je wel horen dol worden. Ja. En ik denk dat het dus ook voor jezelf lekker is om een stuk rust te bewaren.
1: Voelt u zich ook beter dan na het wandelen met de hond?
6: Ja, dan voel ik me wel beter. Want ik denk te veel na. Het is beter om gewoon even een activiteit te doen. Dan kan je het weer een beetje relativeren.
7: Je wordt blijer. En dat is toch een soort een stofje in je lijf. Waardoor ik denk, hey, ben er weer. Lekker.
0: Ja, wel motivaties om te lopen. En die lopers zijn onderweg. Luisteren misschien wel naar Radio Noord. Dan horen ze dat we zometeen weer gaan schakelen met verslaggever Dimitri van Tijl. Die de lopers begeleidt. Straks na 7 uur in de ochtendblok. En nu muziek om op te lopen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
3: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankauto's spuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen en eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
2: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
4: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
2: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zonne- en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: Na een periode van flinke overlast lijkt de rust terug op het Martini-Kerkhof in Groningen. Omwonenden hadden last van drugsdealers en verslaafden en stuurde burgemeester Roelien Kamminga een brandbrief. Dat heeft gewerkt. Het is inmiddels veel rustiger, ziet deze buurtbewoner.
7: We zijn blij dat het nu weer zo is en niet als voorheen met 19 crackgebruikers voor je deur. Dat was niet te doen. Met overlast die daar ook bij komt, hè. Poep en pies en overal viezigheid en troep en ruzies.
6: De Groningse Vierdaagse is sinds 5:30 vanmorgen in volle gang. Vanwege het tropische weer gaan alle 3300 lopers vandaag een uur eerder van start dan de bedoeling was. Ook lopen de 40 kilometer lopers vandaag verplicht de 30 kilometer om voor de ergste hitte binnen te zijn. Deze vrouw uit Hoogkerk doet mee aan de 20 kilometer en is goed voorbereid.
8: Ik heb wel waterbimmy, maar onderweg is er ook water, hè? Ja. Dus ik denk van ik hoef niet te veel mee te nemen, dan mag ik allemaal mitsje houden. Dus dat is niks weer.
6: En de man heeft bij een tankstation in Stadskanaal 6 jerrycans volgetankt zonder te betalen. De eigenaar van de Shell-pomp is nu op zoek naar de man en heeft de foto van de diefstal gedeeld op Facebook. Meer daarover straks om 7:30.
9: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
10: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
9: Check werkenbijwagenborg.com.
11: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
9: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Scootmobiel of rollator nodig?
14: Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
12: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Radio Noord.
16: De ochtendploeg.
15: Met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, even inklokken op de eerste dag van de Groningse Vierdaagse. Zometeen maar weer even schakelen met de Grote Markt. Er is ook een nieuw lopend vuur en nu muziek van The Jam.
18: Radio Noord. Ja, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Hallo.

0: dag. Het is 4 augustus. Goedemorgen en welkom bij de Ochtendploeg. Een warme dag staat ons te wachten. Nou, ook al echt een warme plaknacht, hoor, jongen. Er is nog wat bewolking, maar daarna komt de zon er volop bij. 28, 29 graden aan de kust. En 33, 34 graden verder in de provincie. Nou, het blijft droog tot aan de avond. In de avond dan kunnen er wel onweers- of regenbuien voorkomen. En dan zakt de temperatuur uiteindelijk ook wat. Maar het is puffen en zweten voor al die mensen die vandaag actief zijn.
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: De Groningse Vierdaagse is vanmorgen vroeg van start gegaan. Om 5:30 gingen de eerste lopers al op pad. En Dimitri van Tel, wie staat er nu dan te wachten om zometeen van start te gaan?
3: Ja, dat zijn nog steeds de mensen die de 20 kilometer gaan lopen. Want het is inmiddels, als we naar de klok kijken, boven ons een paar minuten over 7. Dat betekent dat ze in ieder geval nog wel een uur hebben om te komen. Maar de eerste horde mensen is al geweest. Dus geef ons de uitgelezen mogelijkheid om met de crew ook te gaan staan. Paulien, vertel eens, wat doe je hier vandaag?
4: Ik bij de start sta ik vandaag en ik scan de polsbandjes, zodat iedereen ingecheckt wordt. En straks bij de finish worden ze weer uitgecheckt.
3: Ja, heeft u enig idee hoeveel u al gescand heeft vandaag?
4: Nou, al heel veel. We zijn om 5:30 begonnen. En als je nu nagaat dat vanaf 6:30 2200 mensen 20 kilometer lopen, zijn we al aardig op pad. Ja.
3: Wat ik zo leuk vond om te zien, toen we hier vanochtend aankwamen, er stond gelijk al een grote glimlach op uw gezicht.
4: Ja. Dat hoort erbij, hè. Je bent wel het gezicht van het ontvangst van voor de mensen. En ik heb zelf altijd het idee, als je de mensen vriendelijk tegemoet komt, dan worden ze gelijk ook vrolijk. Ja. En dat je ze bij de naam noemt, dan vinden ze helemaal leuk. En dat ontvangst is gewoon een goed begin.
3: Ja, want is dat dan ook het leukste van het werk vandaag? Of zijn er nog andere dingen waarvan je denkt van, nou, dat is echt het hoogtepunt?
4: Nou, ik vind dit heel leuk om te doen. Straks sta ik bij een controlepost. Dan kom je de mensen weer.
3: Nog geheim, hoorde ik, hè?
4: Ja, dat is nog geheim waar we staan. En want dan krijgen ze dan een knip in de kaart, zodat we zeker weten dat ze ook de route hebben gelopen. En dan kom je de mensen weer tegen. En dat vind ik gewoon heel leuk. Ik krijg gewoon heel veel energie van al deze mensen. En ik vind het bewonderenswaardig dat ze met dit allemaal lopen.
3: Ja, ik ga even jou een buurvrouw storen. Sanne, ik ga jou even op de rug tikken. Want jij bent ook vroeg opgestaan vandaag, hè?
5: Ja, klopt. Ik slaap de hele week hier in de Market Hotel. Dus ik ben verantwoordelijk voor de social media. Samen met Fleur. Wij zijn in februari begonnen met stage lopen bij de Groningse Vierdaagse. Toen hebben we de social media opgepakt, want ze wilden graag meer bekendheid. Nou, ze waren wel met social media bezig, maar het kon eigenlijk nog veel beter, zeg maar.
3: Ja, leuk. Dus daar zijn jullie druk mee bezig. Je bent ook bezig met scannen. Heb je enig idee hoeveel je al gescand hebt vandaag?
5: Nou, nee. In ieder geval heel veel. Ik denk wel een stuk of 200 of zo. Het is ook superleuk om te doen.
3: Wat is het leukste vandaag? Want je ziet ook heel veel blije mensen. Ja, veel mensen die naar hun zin hebben ook.
5: Ja, het is gewoon leuk om te zien hoe vrolijk iedereen is. Omdat ze alleen maar een dagje gaan wandelen. Ik vind het heel bizar om zoiets te zien. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
3: Nee, leuk. Nou, alom veel gezelligheid hier nog op de Grote Markt. Wij gaan zo meteen verplaatsen naar het Stadspark. Want de route gaat via het Stadspark naar de Onlanden. En eindigt dan uiteindelijk ook.
0: En horen we jou daar weer vandaan. Dimitri van Tijl bij die lopers van de Vierdaagse. Zouden er ook mensen doping gebruiken vandaag? Vroeg ik mij zo af.
6: Doping, heel veel koffie.
0: Ja, dat wel. Nou ja, ik moest er ook aan denken door dit bericht vanochtend uit de Telegraaf. Vandaag is in de Tour de France een tijdrit. De Tour de France FAM is momenteel gaande. En we horen natuurlijk af en toe over doping. We hebben ook gehoord in de Tour de France voor mannen dat Pogacar bijvoorbeeld 's nachts gewoon voor een plas op moest. Om te kijken of er doping in zat. Waar ze vandaag op gaan letten, en daar had ik nog niet eerder van gehoord, of de vrouwelijke renners, want daar gaat het natuurlijk om, niet een opgevulde sport-BH hebben.
6: Wow.
0: Er is een vrouwelijke UCI-commissaris die gaat dat vandaag controleren. Want het schijnt ook zo te zijn, gaat verder, hè, dat bij de Olympische tijdrit in Parijs een Nieuw-Zeelandse deelnemer, in 24 was dat, hè, met een kunstmatige boezem rondgereden zou hebben. Want dat is aerodynamischer en dus zou je daar weer een paar secondjes kunnen sprokkelen.
6: Ja, bizar.
0: Gaat echt verder,
6: zou dat
0: toch?
6: Dan echt zoveel uitmaken?
0: Ja. Elke seconde telde de tijd.
6: Ja, dat is waar.
0: Elke tiende, elke honderdste kan tellen.
7: Ja, daar werd eerder ook gebruik van gemaakt. Bij het schanspringen werd gezegd. Hè?
6: Ja,
0: met die broeken en zo.
7: Zouden mannen injecties nemen om een geslachtsdeel groter te maken.
0: Echt waar, dit.
7: Omdat ze daar een aerodynamisch voordeel bij zouden hebben.
0: Ja, het gaat echt verder. Ja. Vandaag dus controle op die tijd. Dat is trouwens ontzettend leuk, die Tour de France. Vooral heel spannend ook. En nog even één dingetje, want we hebben steeds meer radere snacks. Hè. De krompoes hebben we het wel eens over gehad hier. Niet echt een tompoes met een croissant. Nou, je hebt nu tegenwoordig ook de cronut. Dat is een
6: donut.
0: Croissant met een donut, ja. De croissushi.
6: Oh.
0: Ja, echt waar. En dat is met sushi dus, hè, dat naam zegt het al. En de nieuwste trend die...

0: denk over zo'n 120 dagen gaan we haar kerstplaat wel weer draaien. Voorlopig doen we met deze Mariah Carey en Dream Lover.
1: Lopend vuur.
0: Ja, tandartsen trokken deze week aan de bel. Er dreigt een tekort in deze beroepsgroep. De vergrijzing neemt toe en steeds minder ouderen hebben een kunstgebit. In het AD spreekt de beroepsvereniging van tandartsen van een mondzorginfarct. Doordat de ouderen vaker dan vroeger nog hun eigen tanden hebben, aangevuld met bruggen en kronen, is het aantal ouderen dat jaarlijks de tandartsbezoek sterk gestegen en er zijn steeds minder tandartsen. Er wordt ook wel meer tandartsen opgeleid, maar dat voldoet niet aan de vraag. En dus worden er ook tandartsen uit het buitenland deze kant op gehaald om het werk hier te doen. Ja, en controle van je gebit, dat blijft natuurlijk belangrijk. Geadviseerd om je gebit regelmatig te laten controleren. 1-2 keer per jaar doe je dat ook. Nou, mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren. Daphne?
2: Ja, ik heb het net even opgezocht. Ik moet wel weer heen.
0: Oh, ja. Dit is een reminder. Deze, dit lopen vuur is een reminder voor jou om een afspraak te maken.
2: Ja, ik denk, nou, laten we eens even kijken. Hè. 1,5 jaar geleden.
0: Oei.
2: Ja, dat vind ik ook wel lang geleden eigenlijk.
0: Heb jij een goed gebit?
2: Ja. Dus daarom word ik ook een beetje lui. Ik ga dat wel even afkloppen, maar ik heb nog nooit een gaatje gehad.
0: Echt niet?
2: Ik heb geen beugel gehad.
0: Nee.
2: Mijn tanden staan recht. Ik heb echt heel veel geluk gehad met mijn gebit. Dus ik moet het ook niet voor lief gaan nemen.
0: Nee, blijf het.
2: Dus ik zal na de show weer even een afspraak gaan inplannen.
0: Ik moet ook eentje inplannen.
2: Ja?
0: Ik heb een mail gehad. We krijgen een mail van de tandarts als je eraan toe bent. Dat mailtje staat al een tijdje open, dus ik moet die afspraak nog even maken. Ja. Maar ik ben wel trouw bezoeker van de tandarts.
2: Ja.
0: Probeer dan de mondhygiënist af en toe een beetje te ontwijken.
2: Ja,
0: die doet er zoveel pijn.
2: Oh.
0: Rob, ga jij regelmatig?
3: Jazeker. Ik ga elk half jaar ga ik trouw voor gebitsreiniging en voor een controle door de tandarts.
0: De gebitsreiniging, dat is de mondhygiënist, hè?
3: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: We gaan uw tandvlees een beetje oplichten dan.
3: Ja. Oh, ja. Oké. Nou, dat niet. Maar ik mag later deze maand weer over een week of twee. Ja.
2: Ja. Maar ik doe wel elke dag mijn tanden stoken.
0: Ja,
2: dus
0: heel
2: dat,
0: goed.
2: Dus dat helpt al.
0: Ja.
2: Ik poets goed mijn tanden. Dus dan denk ik altijd, dan ga ik naar de tandarts en dan mag ik meteen weer weg. Want ik zit 1 seconde in die stoel en dan is de controle is dan klaar.
0: Dan weet je wel dat het goed is.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren. Praat met ons mee, vinden we leuk. Hoe ervaar jij dat? En welke dingen heb je ons meegemaakt bij de tandarts? RTVNoord.nl en de app van Noord, daar kun je je stem achterlaten. En praat met ons mee op 050-3188-288. Even kijken. 84% van de stemmers zegt eens tegen de stelling: mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Nog een paar jarigen deze 4 augustus. Meghan Markle is jarig. De echtgenote van Prins Harry. Niet heel makkelijk leven, denk ik.
2: Nee.
0: 45 geworden vandaag. Voormalig president van Amerika, Barack Obama. 65. Oud-wereldkampioen schaatsen, Hilbert van der Duim. Hij is ook jarig. Viert zijn 69ste verjaardag. Acteur, cabaretier Erik van Muiswinkel. 65. Harm Edens van Dit Was Het Nieuws. Ook 65. En het is de verjaardag van zanger Niels Geuzenbroek. 47 vandaag. En dat vieren we.

0: Take Your Time Girl, de jarige Niels Geuzebroek. En je hoort het hartje op de achtergrond van zijn lied, waar het liedje voor gemaakt was. Het Groningse nieuws komt eraan, Rob, zometeen. Wat zit erin?
1: Ja, een brutale diefstal in Zuidlaren.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Het is precies 19:30. Hier is een overzicht van Noordnieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. De Groningse Vierdaagse is in volle gang. Om 17:30 vanmorgen gingen de eerste wandelaars van start vanaf de Grote Markt. Vanwege de hitte een uur eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. Voor organisator André Pater is het vandaag een spannende dag.
10: Het eerste wat ik deed vanmorgen is nog even weer alles doorlopen. Weerbericht nog een keer bekijken. En ja, het is dubbel spannend. 1. Het is weer de eerste dag van het wandelen. 2. Het wordt ontzettend warm weer. En 3. Het zijn dubbel zoveel wandelaars, dus ja, zeker spannend.
1: De organisatie heeft meerdere maatregelen genomen vanwege de hitte. Niet alleen starten alle 3300 wandelaars een uur eerder, ook lopen de 40 kilometer lopers vandaag verplicht de 30 kilometer. Verder zijn er 2 extra waterpunten ingericht langs het parcours. Een van de deelnemers is deze Groningse, die nu in Den Haag woont.
11: Waar ik het meest naar uitkijk, nou, ik ken de route, ik heb het een beetje bekeken, maar dat je door het landschap loopt, daar verheug me mee.
12: U heeft ook veel water, zie ik, in de rugzak. Zonnebrand, denk ik ook.
11: Ook allemaal, ik ben goed voorbereid.
12: Petje ook op.
11: Petje op, ja. Kan niks gebeuren.
1: Overigens hier meer over de Groningse Vierdaagse vanuit het Stadspark. Parcours loopt verder vandaag onder meer door de Onlanden. De politie heeft zondag op last van de burgemeesters van de gemeenten Eems-Delta en het Hoge Land ingegrepen bij een illegale samenkomst van auto's, motoren, quads en scooters. Ongeveer 200 mensen kwamen bij elkaar op het metaalpark in Farmsum om te racen en burn-outs te showen. Vervolgens sloten agenten in- en uitvalswegen af voor een grootschalige controle. Nadat de groep in Farmsum werd weggestuurd, gingen tientallen mensen naar de Eemshaven. Ook daar greep de politie in. In totaal zijn 108 voertuigen en 82 personen gecontroleerd. En zijn er meerdere bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen. 1 persoon werd opgepakt vanwege een openstaande gevangenisstraf. Een feestelijke dag is zaterdag op een drama uitgedraaid voor de ouders van Diane Scheper uit Zuidlaren. Terwijl zij 's avonds hun 51-jarige huwelijksdag vierden, sloegen inbrekers hun slag. Ze sloopten de kluis van het echtpaar uit een kast op de gang en namen die mee. De dieven maakten onder meer gouden sieraden buit, waaronder de trouwring van Schepers moeder. Een buurtbewoner waarschuwde de familie toen hij de rollator van de vader van Scheper op straat zag staan. Die is bij de diefstal gebruikt, vertelt ze bij RTV Drenthe.
13: Ze hebben dus op de slaapkamer, de kruipruimte, hebben ze dus die koffer gepakt. De kleine koffer hier voor de deur gezet, zodat ze hun werkruimte hebben. En de kluis hebben ze in de koffer gedaan, in de grote koffer. En die hebben ze hier van de trap af laten glijden en op de rollator van mijn vader gezet. dat is... Ja, bedacht. Heel goed bedacht.
1: De politie en de familie zijn nu op zoek naar getuigen. Er is spooronderzoek en buurtonderzoek gedaan. Maar er zijn nog geen verdachten opgepakt. In het Noordlaarderbos aan de Polseweg heeft gistermiddag kortstondig een kleine brand gewoed. Een wandelaar ontdekte de brand en schakelde de hulpdiensten in. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En een man heeft bij een tankstation in Stadskanaal 6 jerrycans volgetankt. Hij is vervolgens weggereden zonder te betalen. De eigenaar van de Shell-pomp is nu op zoek naar de man. Op Facebook zijn beelden gedeeld van de benzinedief die in een rode auto reed. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
14: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
15: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
16: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
17: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
16: Check werkerbijwagenborg.com.
18: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
16: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
19: De Ochtendploeg
20: met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen. Na een periode van flinke overlast lijkt de rust weer teruggekeerd op het Martini-Kerkhof in Stad. De maatregelen van de gemeente lijken te werken. We gaan het er zo over hebben. Naar Brian Adams en Mel C.
22: Goedemorgen.
23: Goedemorgen, hallo.

0: Canadese rocker met zij van de Spice Girls. Brian Adams en Melanie C. En When You're Gone. Ja, een paar weken geleden liep het nog de spuigaten uit. Overlast van drugsdealers en verslaafden op het Martini-Kerkhof in stad. Bewoners stuurden zelfs een brandbrief naar de gemeente met de waarschuwing dat ze zelf zouden ingrijpen als de gemeente dat niet deed. Verslaggever Wouter Holsappel ging gisteren naar het Martini-Kerkhof en sprak daar een bewoner die vanwege zijn veiligheid liever anoniem blijft over hoe het er eigenlijk nu aan toe gaat.
1: Het is heel rustig. Het is lekker weer. Ik zie heel veel toeristen weer over de paden lopen. Die voorheen om het park heen liepen, lopen nou weer lekker dwars doorheen. Het is wel zo'n park gehoord te zijn.
2: Ja, want een tijdje geleden stuurden jullie een brandbrief naar de burgemeester over de situatie hier. Veel drugsdealers, veel overlast. Hoe is het sindsdien vergaan?
1: Ja, goed. We hebben een goed gesprek gehad met de burgemeester en andere betrokkenen. En dat heeft echt wel wat opgeleverd. Daarna is het echt... Zeker de handhaving heeft een stap vooruit gemaakt. Die heeft veel meer ingegrepen en veel meer een soort zero tolerance policy gehandhaafd. Of gebruikt, waardoor het nu echt gewoon opgelost is voor het grootste gedeelte. Heel af en toe heb je nog weer van die momenten dat er even weer niet opgelet wordt. En dan is het binnen nooit allemaal ook weer terug. Dat is wel typerend voor de situatie. Maar voor nu is het weer heel fijn.
2: Hoe wordt dat hier in de buurt beleefd onderling?
1: Ja, goed. We zijn blij dat het nu weer zo is. En niet als voorheen met 19 crackgebruikers voor je deur. Dat was niet te doen. Met overlast die daar ook bij komt. Hè. Poep en pies en overal viezigheid en troep. En ruzies en dat soort zaken. Dat is nu echt voorbij, zoals het lijkt.
2: Want jullie hebben ook echt veel contact hierover, hè, onderling?
1: Ja, we hebben gelukkig een app. Meerdere buurten hebben volgens mij gewoon zo'n buurt-app waarin je ook de leuke en minder leuke dingen naar elkaar communiceert. Dat hebben wij ook.
2: Je zei aan tafel bij de burgemeester. In hoeverre had je het idee dat je serieus genomen werd?
1: Oh, enorm. Ja, nee, ik snap ons als buurt heel goed. Maar ik snap de burgemeester ook dat hij ook de problematiek gewoon niet zomaar met een toverstafje kan oplossen. Dat is gewoon echt heel lastig. Het is nu voor hier natuurlijk wel opgelost, maar het probleem is er nog steeds. Dat is natuurlijk wel de realiteit. Dus daar zal een langere adem en een langere aanpak voor nodig zijn. Maar ook daar zijn ze goed mee bezig. En ik heb echt wel... het idee dat ze echt wel serieus oppakken en ook wel echt het wel zien en ook wel graag willen oplossen.
2: Het is nu overdag. Ik zie inderdaad weer allemaal toeristen rondlopen, rugzakjes op, kijken naar het provinciehuis. Is dat in de avond ook zo? Of is het in de avond nog wel een beetje grimmig soms?
1: Ja, de avond is wel wat anders inderdaad. Ja, dat heeft natuurlijk ook de handhaving ook zo rust nodig en de politie. Maar ja, er zijn er ook geen toeristen. Maar ja, kijk, het blijft een grote stad. En daar hoort ook af en toe wel wat overlast bij. Dat snap je als bewoners ook wel van Martini-Kerkhof. Maar ja, de avond is wat minder prettig soms, ja.
2: Nog steeds prettiger dan voor de brandbrief?
1: Oh, absoluut, ja. Ja,
0: ja, een bewoner van het Martini-Kerkhof die vanuit zijn veiligheid liever anoniem wil blijven. In gesprek met Wouter Holsappel. De gemeente Groningen laat in een reactie weten dat er tijd nodig was om een dossier op te bouwen tegen de grootste overlastgevers. Dat ze die nu gebiedsverboden kunnen opleggen draagt het meest bij aan het aanpakken van de overlast, zo zegt de gemeente. En zometeen de lopers onderweg tijdens de Groningse Vierdaagse. Dag 1 en Harma over een hele warme dag.

0: John Wade in de ochtendploeg en Missing You. Het is 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Is vannacht eigenlijk wel onder de 20 graden gekomen?
1: Ja, op sommige plekken wel. Maar op heel veel plekken bleef het gewoon op de 20 graden of de zelfs nog een beetje boven zitten. En het spreekt me dus toch wel van een tropennacht. En aankomende nacht en komt er nog zo in. En dan zakt de temperatuur even wat terug. Maar in het weekend en loopt de temperatuur weer op. Maar de 30 graden gewoon uit hoop. Maar we komen wel weer boven de 24 graden nu. Dus we zullen eigenlijk een beetje, dat toch wel deur. En dan hoop ik toch stiekem wel dat er ook een beetje regen mag komen. En dat is iets. De keer. Op het moment dat het er is, blijft er niet zo heel veel van over. En de hoop is nu weer een beetje gevestigd op vanochtend. En vannacht, ja, in Dulneraan is er hier en door een bui. Het is allemaal niet zo vreselijk veel. De bewolking op dit moment, die breekt al wat. Hier en door komt de zon al tevoorschijn. Ja, en straks dan is de bewolking helemaal weg. En de volgende dag met flink wat zon. De wind is zwak tot motig. Komt het zuidelijke richting in. Het wordt 28, 29 graden op de wadden. En 35 graden verdere provincie in. Vanochtend en vannacht wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. In Loter en Kloot weer op met 19 of 20 graden als minimum. En maar een dreuge dag met geregeld zon met 23 graden op de baan. En toch heen weer 27 graden verder de provincie in.
0: Dankjewel.
2: Radio Noord.
3: De Groningse Vierdaagse.
0: Is al een paar uur gaande. 5:30 vanochtend begon het geheel. We hoorden verslaggever Dimitri van Tijl al vanochtend op de Grote Markt. Hij is aan de andere plek gestaan. Dimitri, waar ben jij op dit moment?
4: Ja, we staan midden op de drafbaan in het Stadspark. Nou, er komen weer wat lopers binnen. Het is druk op de weg. En laten we maar even hier gelijk naartoe gaan. Mevrouw, u staat hier allemaal koeken uit te delen.
5: Ja, dat klopt.
4: Ja, hoe heet u?
5: Inge Zeunen.
4: Inge, want vertel eens, het is nodig vandaag ook, hè, met het warme weer. Zeker. Drinken, eten.
5: Drinken is denk ik het allerbelangrijkste, maar eten ook. En dit zijn hele voedzame repen, dus ze nemen ze heel graag in ontvangst.
4: Ja. Hoi. En ik zag u net ook al hartstikke leuk dansen op de muziek. U heeft er veel plezier in, hè?
5: Ja, en wij proberen de lopers ook wat op te zwepen. Dus volgens mij gaat het helemaal goed komen. Ja. Want ze zijn allemaal vrolijk. Nou ja, wat wil je nog meer?
4: Hoeveel heeft u al opgezweept?
5: Nou, ik heb geen idee hoeveel er al lang zijn gekomen. We hebben niet geteld. Maar dat zijn er heel veel, want we hebben heel veel lege dozen. Dus het gaat hard.
4: Wat maakt zo'n dag als vandaag nou, wat is nou het leukste?
5: Allereerst staat natuurlijk de sportiviteit voorop. Dat dat allemaal in zo'n ongedwongen sfeer gaat. Sta je met heel veel plezier om 4:30 op. Want toen stond ik al naast mijn bed. Ja. Maar dat hebben we ervoor over.
4: Ja,
5: hartstikke
4: leuk.
5: Hoe leuk is dit?
4: Want niet alleen koek, ik zie ook appels daar achter je liggen.
5: Ja, en ze krijgen nog wat drinken mee.
4: Ja.
5: Dus,
4: ze worden goed verzorgd.
5: Ze worden zeer goed verzorgd.
4: Ja, want als we dan even naar deze kant gaan, dan zie ik ook nog wat lopers binnenkomen. Mensen die een appel krijgen en wat te drinken. Hallo mevrouw, even snel een vraagje.
5: Ja.
4: Een appel en een drankje, want dat is wel even nodig, denk ik.
5: Dat denk ik wel. Zeker, ja.
4: Want,
5: behoorlijk warm. Nu al.
4: Ja, want het is wel bewolkt en het valt qua temperatuur nog mee, maar het wordt nog warmer, hè?
5: Echt. Het is een beetje broeierig, vind ik.
4: Ja. Hoe heet u?
5: Els.
4: Els. De eerste kilometer zit nu in de benen. Hoe voelt het?
5: Lekker.
4: Ja?
5: Ja, lekker. Ja, ja, absoluut. Ja, zeker.
4: Jullie lopen vandaag de Scholtenroute. Ik weet niet of je dat weet. Dat is dag 1.
5: Ja.
4: Weet u wie Scholten is, meneer Scholten?
5: Meneer Scholten heb ik wel van gehoord, ja. Maar weet jij het?
6: Ja, nou, ik weet dat meneer Scholten Stadspark heeft ontwikkeld.
4: Zeker.
6: En dat daar een beeld staat van meneer Scholten.
4: Jan Evert Scholten, inderdaad.
6: Jan Evert. Dat we vandaag echt dit lopen om hem te eren. Maar ook om onszelf te eren. En jullie te eren. Iedereen te eren.
4: Ik stond net bij Els, hoe heet u?
6: Rina.
4: Hartstikke leuk.
6: Dit is een zussendag vandaag.
4: Het is een familieuitje.
6: Wij wisten niks te bedenken. Dus we dachten, nou, laten we dit doen.
4: Oh, hartstikke leuk, joh. Waar genieten jullie nou het meeste van vandaag?
5: Van elkaar.
6: Oh, van elkaar.
5: En lekker kletsen onderweg. En ook de omgeving bekijken.
4: Leuk.
5: Ja,
6: en
5: zeker.
6: Dan we meneer Scholtens tegenkomen. Want ja, zonder meneer Scholtens lopen we vandaag niet.
4: Die is er niet meer.
6: Oh.
4: Ze is 1918 al niet meer. Maar goed, u gaat hem zo meteen misschien dan eren langs het monument. Hartstikke mooi. Ik zou zeggen, heel veel plezier vandaag.
6: Hé, hey, dank je. Jullie ook.
4: Nou, hartstikke mooie familiereunie hier zo. Twee zussen die hier aan het lopen zijn. En met hun nog heel veel hier op het Stadspark.
0: Hoor jou straks weer later vanochtend in de ochtendploeg, Dimitri van Tijl. Overigens, vanaf 10:00 is Radio Noord live te horen vanaf de Grote Markt in de stad. Daar staan wij met onze mobiele studio om al die lopers dan weer binnen te halen. Vanaf 10:00 hier lekker luisteren en kijken naar TV Noord. En zometeen in de ochtendploeg. Ons loopt het vuur. Het gaat over het tandartsbezoek. Maar eerst Harry Nieuw van Middelsum.

0: is wel ver lopen. Dat kan wel. Harry Nieuw en Van Middelsom, Noor Madrid. Mijn gebit. Laat ik zeker één keer per jaar controleren. Soms loopt het vuur af. Nou, wat komt er binnen?
1: Nou, heel veel mensen die gaan 2 keer per jaar. Dat valt echt op. Zo ook Jannie. Die zegt, ik ga 2 keer in het jaar naar de tandarts. Zo weet ik zeker dat alles goed zit met mijn gebit. En ook Jan, Gina, Crino, Thea, Richard. Allemaal 2 keer per jaar.
0: Jaar. Keurig, ja. Zoals een beetje voorgeschreven is. Hè?
1: Ja.
0: 050-318-82. Praat met ons mee over dit onderwerp. En stem even, vinden we leuk. Via rtvnoord.nl en de app van Noord. 87% zegt... Mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren. Straks na 8 uur praten we hier verder over. Dan ook natuurlijk de Vierdaagse. Die blijven volgen de hele dag en de 4 dagen. En je kunt weer een weerstation winnen. In ons spel, wel is dat. En nu, was not was, een raarloopje.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
8: Het is nu 8 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
10: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
9: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 gingen nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
11: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
9: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
13: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Vanochtend is er een nieuw ANL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Rokhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
3: Enerzijds dus Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlagtwedden.

natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Het is nu 10 uur.
4: Robert Walters met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken bij een binnenkorte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen.

0: Het is nu 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedde.

natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Het geluid van Oost-Groningen.
6: Lunchtijd.

natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook 1.000 mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog 100 tot mogelijk 1.000 mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen. Dus de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 2:00. Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. De granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Het geluid van Oost-Groningen. 80s en 90s.

上皇 tonight. Let's go, loco.

Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. De explosieve opruimingsdienst EOD kwam eraan te pas en er is een onderzoek gestart. Of het echt om een explosief gaat, is niet bekend. Volgens een getuige wordt er geëvacueerd, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen, doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. Het was ook een van de droogste julimaanden ooit gemeten. Hitte, droogte en wind veroorzaakten vele natuurbranden. Vooral in het zuidwesten van het land was het raak. Het vuur naderde de stad Bordeaux en ruim 200.000 mensen sloegen op de vlucht. Ook andere Europese landen kampen met zeer warm weer. Engeland en Wales bijvoorbeeld kregen met de droogste julimaand ooit te maken. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Volgens burgemeester Saninetti bleek een grote hoeveelheid munitie in het gebied te zijn opgeslagen, waar de lokale autoriteiten geen weet van hadden. Er zouden honderden explosies geteld zijn en granaten vlogen alle kanten op. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Robert Walters met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden. Kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. De explosieve opruimingsdienst EOD kwam eraan te pas en er is een onderzoek gestart. Of het echt om een explosief gaat, is niet bekend. Volgens een getuige wordt er geëvacueerd, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen, doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. Het was ook een van de droogste julimaanden ooit gemeten. Hitte, droogte en wind veroorzaakten vele natuurbranden. Vooral in het zuidwesten van het land was het raak. Het vuur naderde de stad Bordeaux en ruim 200.000 mensen sloegen op de vlucht. Ook andere Europese landen kampen met zeer warm weer. Engeland en Wales bijvoorbeeld kregen met de droogste julimaand ooit te maken. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Volgens burgemeester Saninetti bleek een grote hoeveelheid munitie in het gebied te zijn opgeslagen, waar de lokale autoriteiten geen weet van hadden. Er zouden honderden explosies geteld zijn en granaten vlogen alle kanten op. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden.

0: Het is nu 4 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs

Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. De explosieve opruimingsdienst EOD kwam eraan te pas en er is een onderzoek gestart. Of het echt om een explosief gaat, is niet bekend. Volgens een getuige wordt er geëvacueerd, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen, doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. Het was ook een van de droogste julimaanden ooit gemeten. Hitte, droogte en wind veroorzaakten vele natuurbranden. Vooral in het zuidwesten van het land was het raak. Het vuur naderde de stad Bordeaux en ruim 200.000 mensen sloegen op de vlucht. Ook andere Europese landen kampen met zeer warm weer. Engeland en Wales bijvoorbeeld kregen met de droogste julimaand ooit te maken. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Volgens burgemeester Saninetti bleek een grote hoeveelheid munitie in het gebied te zijn opgeslagen, waar de lokale autoriteiten geen weet van hadden. Er zouden honderden explosies geteld zijn en granaten vlogen alle kanten op. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden.

0: Het is nu 5:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. En staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Bedden Outlet Pekela. Luxe box.

0: nacht rust.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. De explosieve opruimingsdienst EOD kwam eraan te pas en er is een onderzoek gestart. Of het echt om een explosief gaat, is niet bekend. Volgens een getuige wordt er geëvacueerd, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen, doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. Het was ook een van de droogste julimaanden ooit gemeten. Hitte, droogte en wind veroorzaakten vele natuurbranden. Vooral in het zuidwesten van het land was het raak. Het vuur naderde de stad Bordeaux en ruim 200.000 mensen sloegen op de vlucht. Ook andere Europese landen kampen met zeer warm weer. Engeland en Wales bijvoorbeeld kregen met de droogste julimaand ooit te maken. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Volgens burgemeester Saninetti bleek een grote hoeveelheid munitie in het gebied te zijn opgeslagen, waar de lokale autoriteiten geen weet van hadden. Er zouden honderden explosies geteld zijn en granaten vlogen alle kanten op. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden.

Het is nu 6 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
1: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
0: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
1: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk bluswerkzaamheden moeten verrichten.
0: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
0: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Venray moet inzetten.
1: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
0: Het vuur in Venray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
2: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
0: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spot drop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
1: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: niet te doen, het is weer zoiets.
1: Waarom sta je dat kan?
0: Pak je een auto, stal je fiets en loop naar de boom.
1: Even baan als winkings, is hij veel meer van gul. Maar kermis is nog net zo fris.

fietsenkruis met hindernis. Kom op, zet af en racen. Hoed verkuizen van kermismis. Wel wil de mooiste wezen. Hier is dat en door is dit huis die nooit te vervangen.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Het volgende nummer, dat is een blues. En ja, een blues is toch altijd een nummer waarover problemen gaat. En de probleem van deze blues ben dat er zit nog een knoop aan. En er zit ook geen rits in. Er zit zo'n allemaal kotje aan die gauw in toes is. En dat ben het probleem van deze blues en dat vers krijgt in Geen Medium Blues. Oh ja.

0: Het is nu 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantse Oog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sprooiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sprooiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

Het is nu 2:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callandsoog zijn